Ook vreemd is het niet te kunnen uitleggen, denk ik. Niet om die dat komen. Niet om die dat komen. Moest wachten. Ik ga het steeds niet doen. Ik ga het steeds niet doen. Ik ga het steeds niet doen.